je het koud hebt. Ik wil niet dat je wegloopt van wie je warmte geeft. Ik wil dat je veel wegdroomt.

langskomt.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: Aan het stadhuis van Sint-Gillis in Brussel hebben enkele honderden supporters van Union de bekerwinst gevierd. Gisteravond kwamen de spelers daar aan om samen met de fans feest te vieren. Lang bleef de ploeg niet, want zondag wacht al de topper in play-off 1 tegen leider Club Brugge. Dat duel kan beslissend worden in de strijd om de landstitel. In het westen van Frankrijk is in Nantes een jongen van 15 doodgeschoten. Bij de schietpartij raakten ook nog twee anderen van 13 en 14 gewond. Volgens de politie kwamen de daders op een motor aanrijden en sloegen ze na de feiten op de vlucht. In dezelfde wijk werd vorige maand ook al iemand doodgeschoten, mogelijk een afrekening in het drugsmilieu. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er gisteravond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich nog plaatsen voor de finale morgen van het 70ste Eurovisie Songfestival. Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne gaan door. België plaatste zich dinsdag al. De Fransman Christophe Laporte moet afhaken voor de Ronde van Frankrijk. De renner van Team Visma Leasebike heeft een spierscheur opgelopen na een val op training. Laporte is 33 en mist de Tour daarmee al voor het tweede jaar op rij. Vorig jaar moest hij ook al passen door ziekte. We starten met soms mooie zonnige perioden in het centrum. Daarna wisselen bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer bij 13 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden dan.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 7 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Aan het stadhuis van Sint-Gillis in Brussel hebben enkele honderden supporters van Union de bekerwinst gevierd. Gisteravond kwamen de spelers daar aan om samen met de fans feest te vieren. Lang bleef de ploeg niet, want zondag wacht al de topper in play-off 1 tegen leider Club Brugge. Dat duel kan beslissend worden in de strijd om de landstitel. In het westen van Frankrijk is in Nantes een jongen van 15 doodgeschoten. Bij de schietpartij raakten ook nog twee anderen van 13 en 14 gewond. Volgens de politie kwamen de daders op een motor aanrijden en sloegen ze na de feiten op de vlucht. In dezelfde wijk werd vorige maand ook al iemand doodgeschoten, mogelijk een afrekening in het drugsmilieu. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er gisteravond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich nog plaatsen voor de finale morgen van het 70ste Eurovisie Songfestival. Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne gaan door. België plaatste zich dinsdag al. De Fransman Christophe Laporte moet afhaken voor de Ronde van Frankrijk. De renner van Team Visma Leasebike heeft een spierscheur opgelopen na een val op training. Laporte is 33 en mist de Tour daarmee al voor het tweede jaar op rij. Vorig jaar moest hij ook al passen door ziekte. We starten met soms mooie zonnige perioden in het centrum. Daarna wisselen bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer bij 13 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden dan.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

zo laat je toch al meteen in de mood om deze vrijdag te beginnen. Hopelijk heb jij de brugdag en is je lang weekend volle bak bezig. Dat is altijd nog wat plezanter dan te moeten gaan werken natuurlijk op een vrijdag. Hè. Hele goeie morgen. Je hoorde Lou en de Hollywood Bananas met Kingstown, Kingstown. Hartelijk welkom in de ochtendshow.

uitkijken naar vanavond. Misschien ook wel voor jou, Jennifer Lopez, als dat zender voor Cher met If I Could Turn Back Time. Is helaas niet mogelijk. Hè. Straks in Nolans, Attention to Me, zo heet het in 1981. Maar eerst Jojo met Leave.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Voilà, zie je volledigheid gedraaid. Dansnummer van Jesse was dat het 2003 Herover Hills en daarvoor Milo Meskis met 21. We gaan even kijken welke weer het wordt vandaag. Ja, ja, inderdaad. 13 graden wordt het vandaag, dus al een paar graden meer. En het gaat al minder regenen, dus dat is ook langzaam maar zeker beter nieuws dan gisteren toch wel. De zon gaat zich laten zien. Het wordt niet zo warm, maar goed, de komende dagen wordt het 1 per 1 graadje toch wel wat warmer. En volgende week zie ik daar al 21 graden staan. Ik dacht het wel.

0: je wil dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
4: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
5: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
4: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
5: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
3: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondroom.

En dan was dat met Right Now. We gaan even kijken wat er zal te doen is bij ons in de buurt. Zo kan je aanstaande zondag terecht in Hamme, in Zoch in Hamme, voor de demonstratie handmatig klokken luiden. Dat is het ritueel van het handmatig luiden van de klokken. Dat is zo zeldzaam in Vlaanderen. In Roeselare doen ze het nog en in Hamme Zoch. En dat is alles. Het is erkend als Vlaams immaterieel erfgoed. Elke derde zondag van de maand openen de Zochse luiders hun toren voor het publiek en leggen ze uit hoe die klokken werken en welke boodschappen ze brengen. Afspraak aanstaande zondag, dus als het jou interesseert, vanaf 11 uur in Zoch in Hamme. En deze dame heeft een stem als de klok. Hier is Gloria Estefan.

Misschien wordt hij wel de nieuwe stem van Hooverphonic. Wie weet, dat was een project van Alex Calier met Aafke Romeijn een paar jaar geleden. Dat heette Blij. En bij deze Rick Ashley gaan we naar het nieuws van 8 uur. En dat hoor je allemaal door Ludo Daalman. Onze actuele tijd, wat er allemaal gebeurt in de wereld op deze 15 mei, hoor je straks. Daarna ben ik terug. Tot zo.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen.
0: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 8 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Aan het stadhuis van Sint-Gillis in Brussel hebben enkele honderden supporters van Union de bekerwinst gevierd. Gisteravond kwamen de spelers daar aan om samen met de fans feest te vieren. Lang bleef de ploeg niet, want zondag wacht al de topper in play-off 1 tegen leider Club Brugge. Dat duel kan beslissend worden in de strijd om de landstitel. In het westen van Frankrijk is in Nantes een jongen van 15 doodgeschoten. Bij de schietpartij raakten ook nog twee anderen van 13 en 14 gewond. Volgens de politie kwamen de daders op een motor aanrijden en sloegen ze na de feiten op de vlucht. In dezelfde wijk werd vorige maand ook al iemand doodgeschoten, mogelijk een afrekening in het drugsmilieu. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er gisteravond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich nog plaatsen voor de finale morgen van het 70ste Eurovisie Songfestival. Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne gaan door. België plaatste zich dinsdag al. De Fransman Christophe Laporte moet afhaken voor de Ronde van Frankrijk. De renner van Team Visma Lisebike heeft een spierscheur opgelopen na een val op training. Laporte is 33 en mist de Tour daarmee al voor het tweede jaar op rij. Vorig jaar moest hij ook al passen door ziekte. We starten met soms mooie zonnige perioden in het centrum. Daarna wisselen bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer bij 13 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden dan.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
6: Eurotuin, waar ideeën bloeien.
7: En Colruy trakteert.
8: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruy.be.

bijna afspraakjes maken. Daar maakten ze in de jaren 70 nog liedjes over. Zoals deze Dawn met Knock Three Times. Drie keer kloppen en prijs. Zoiets zeker. Een hele goede morgen. Vrijdag 15 mei zijn we iets na 8 uur. Van harte welkom in de ochtendshow. Tot en met 9. Hitse Classics. Allemaal voor jou.

Dead hoort u met Pray en daarvoor de dame die straks gaat komen met een nieuw album, zeg maar. Donna was dat Dress You Up. Rihanna, die ligt er nog klaar voor jou met Pound Replay. Die hoort je straks naar Toekomst van Daalman.

0: Vincent Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via Autocenter LDS.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

volledig laten gaan. Dat kan perfect op deze song van Just Jack Stell en Jon met Turn the Lights Off. En deze, dat is een hit van 2014, 6 april geloof ik dat die verscheen. Een Brits producers duo is dit. Cameron Edwards en Joe Lindsay, maar je kent ze waarschijnlijk beter onder de naam Sigma.

Zalig. Bellini was dat met Samba de Janeiro. Onze radioklassieker. Het is een nummer dat vandaag nog altijd klinkt alsof het rechtstreeks uit een spiegelbol gevallen is. Fantastische disco en funk in een meest pure vorm. Chic met Le Freak. Het komt er straks aan. Na deze drie akkoorden rock'n'roll van Status Quo. Een hit uit 1980. What You Proposing?

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine. Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werken.

0: Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering is er om 9 uur. En Eclipse TV in beweging met Bart is er om 9:50. De Flying Doctors die zijn er ook vandaag om 10 uur en 5:10. De Bridge is er om 10:50. En kleine lentenschoonmaak van Michel, dat is er om 11:50. Sterrenmensenochtend is er om 11:55. En dan zijn er ook clips à la carte en dat om 12:00. Het Cultuurkanaal is er om 11:50. En het Boekenfoyer 2025-2026 is er om 11:45. Samara TV is er om 11:50. En Strisse en César, dat is er om 11:45. Per Total is er om 11:55. En Bonanza is er om 11:55. Sterrenwensenavond is er om 17:45. En De Dingen des Levens, met aflevering 14.208, is er om 17:50. Mooi en Medogeloos, met aflevering 9.417, is er om 6:55. En Stapland, dat is er vanavond om 7:05.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

Jerry Rafferty uit 1978, maar een beetje opgepoetst door deze undercover uit 1992 was dat. Dat waren ze met Baker Street. Met Axel Red gaan we hier de deuren dichten van de ochtendshow, maar dat wil niet zeggen dat de radio stilvalt. Integendeel, er staan nog een pak leuke collega's klaar met topmuziek. Blijf dus zeker vast luisteren, ook op deze brugdag. Hier is nog Axel Red, tot volgende week.

0: RBS.
1: RBS.
0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 9 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 15 mei. Dit is het regionale nieuws. In Appels bij Dendermonde heeft een zware brand in de nacht van woensdag op donderdag een boerderij verwoest waarbij de woning en stal verloren gingen. Gelukkig konden enkele dieren zoals paarden en koeien worden gered. De brand heeft geleid tot een sterke golf van solidariteit in de gemeenschap met meer dan 7000 euro die al is opgehaald via verschillende steunacties. Hondenschool Paws & Friends organiseert een garageverkoop om de familie te steunen terwijl er ook kleding wordt ingezameld voor hun basisbehoeften. Burgemeester Leen Dierik heeft de familie bezocht en biedt hulp aan, waaronder noodhuisvesting. De gemeenschap blijft zich actief inzetten om het gezin te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Er zijn plannen voor de bouw van een groot batterijenpark langs de E17 in Sint-Niklaas met 128 batterijcontainers dat bedoeld is om bij te dragen aan een stabiel elektriciteitsnet. De projectontwikkelaar MVA Project Co. benadrukt dat het park essentieel is voor het opslaan van overtollige energie en het voorkomen van blackouts. Echter, er is weerstand van buurtbewoners die zich zorgen maken over geluidsoverlast en brandveiligheid. Het stadsbestuur heeft eerder een vergunning geweigerd, maar de ontwikkelaar is in beroep gegaan en heeft enkele aanpassingen aan de plannen voorgesteld. De provincie Oost-Vlaanderen moet voor 2 juli beslissen over het project, terwijl er tot 1 juni een openbaar onderzoek loopt waarin bezwaren kunnen worden ingediend. De Universiteit Gent heeft besloten versneld de laatste 5 Horizon-projecten met Israëlische partners te stappen. Rector Petra de Sutter maakte dit bekend na kritiek op de eerder aangekondigde langdradige uitstap. Ondanks deze beslissing blijven er nog 5 samenwerkingen bestaan met Israëlische instellingen die niet betrokken zijn bij mensenrechten schendingen. De rector erkent dat dit beeld gevolgen heeft, zoals het verlies van internationale partnerschappen en minder onderzoeksinkomsten. De aankondiging valt samen met de bezetting van het UFO-gebouw door pro-Palestijnse actievoerders. De Sutter hoopt op een constructieve dialoog met hen en ziet de stap als een gedeeltelijke tegemoetkoming aan hun eisen. En FC Dender staat op het punt cruciale wedstrijden te spelen tegen Lommel SK in de strijd om het behoud in Eerste Nationale. Kapitein Nathan Roddes benadrukt het belang van een sterke focus en betere mentaliteit in vergelijking met hun vorige wedstrijd. Het team heeft te maken gehad met blessures, maar het terugkeren van doelman Gaillon wordt als cruciaal beschouwd. Coach Yannick Ferreira heeft zijn tactiek aangepast naar een 5-mansverdediging door de blessures. Dender hoopt op een goede uitkomst om de kans op behoud te vergroten, terwijl het clubbestuur zich voorbereidt op een mogelijke herstructurering van de spelerskern. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 15 mei. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690 052 690 690.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on
1: RBS Activiteitenkalender.
2: Zanger en liedjeschrijver Bart Herman staat op zaterdag 13 juni op het podium met een nieuwe theatershow. Herman staat bekend als een echte woordkunstenaar die muziek en sterke verhalen moeiteloos combineert. Net als grote namen uit de Vlaamse kleinkunst schrijft hij bijna al zijn liedjes zelf. Maar muzikaal laat hij zich vooral inspireren door Amerikaanse folk en country. In zijn nieuwe theatervoorstelling blikt hij terug op zijn eigen leven. Hij vertelt over de reizen die hij maakte, over graag weer thuiskomen en over zijn keuze voor het theater als grote passie. Het publiek mag zich dus verwachten aan persoonlijke verhalen, humor en muzikale pareltjes van eigen hand. Bart Herman, zaterdag 13 juni, CC De Abdij, Gerardsbergen.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Al maar meer van ons loon gaat naar wonen, dat stelt Bouwfederatie M-Build vast. Het gaat vooral om de huur- of leningkosten en de energiefacturen. Wie alleen een huis of appartement huurt, geeft zelfs gemiddeld 55% van zijn inkomen aan wonen. Dat is onder meer het gevolg van de stijgende rentes op leningen en de hoge energieprijzen. Op de E34 in Lille is gisteren een motorrijder van 28 verongelukt. Over de precieze omstandigheden is niet veel bekend. En bij 3 andere ongevallen op dezelfde plaats raakten nog eens 12 mensen gewond. Dat gebeurde allemaal tijdens een extreme hagelbui. Die zorgde voor een dikke ijslaag van 2 centimeter op de rijweg. De hulpdiensten moesten de snelweg een hele tijd afsluiten. Pas rond 11 uur gisteravond kon het verkeer er weer door. In Sint Maartenslatum mag kinderdagverblijf Het Knuffelhuisje maandag weer opengaan. De crèche sloot 4 maanden geleden nadat een baby er een zware schedelbreuk had opgelopen door een val uit een hoogslaper. Die was niet goed gesloten. Dat de crèche nu weer open mag is opmerkelijk, want de laatste 1,5 maand liepen nog 3 klachten binnen. Volgens het agentschap Opgroeien hebben de uitbaters genoeg maatregelen genomen om alle gebreken weg te werken. De baby herstelt nog altijd en krijgt slaapmedicatie. China pleit voor een staakt het vuren in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Die belangrijke doorvoerroute voor olie en gas is al weken geblokkeerd. Daardoor zijn onder meer diesel en benzine fors duurder geworden. Vandaag is het de laatste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China. Een duikongeval in de Malediven heeft aan 5 Italianen het leven gekost. Het zou onder meer gaan om 3 wetenschappers van de Universiteit van Genua. Ze doken gisteren zo'n 50 meter diep om grotten te verkennen, maar kwamen niet meer boven. 1 lichaam is intussen teruggevonden. Het is nog niet duidelijk wat er precies misgelopen is. We krijgen eerst opklaringen, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. De temperatuur stijgt tot zo'n 13 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten en wordt het een graadje zachter.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

lekkerste muziek op de radio. Dan Johnson met Tell It Like It Is. Een bijzonder goede vrijdag. Ik hoop dat de feestdag van gisteren goed verteerd is. En daarmee kunnen we verder met de muziek bij RBS Radio. Met een zicht op het weekend alvast weer. Hier is Maxi Priest.

Misschien wel een van de bekendste nummers van Coldplay. Dat was Speed of Sound. Straks komt er John Martin met Wherever You Go. En daarvoor zit nog Puska Dolce nu met Busta Rhymes, Don't Ya.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Met een knipoog naar Bond, Mr. Bond. Tina Turner was dat met Golden Eye. Victor Laszlo, daar horen we niet zoveel van, maar als ze op de radio is, dan luister ik heel aandachtig. Straks komt ze eraan met Breathless. Daarvoor nog onze radioklassieker van vandaag, Otis Redding, met Sitting on the Dock of the Bay. Maar eerst vlindertjes tellen in de maag van Doe Maar.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

Zo wat van alles op een hoop gegooid en dan een beat eronder. Dat was Alok Faithless, Sam Harper en Alex Christensen. Wat een boel toch, hè? Dat was Club Bizarre. We gaan naar 11 uur eens horen wat het regionaal nieuws brengt voor vandaag. Voor die tijd nog Dean Lewis met Be Alright. En deze Sasha Rosen, Door Jou.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM. Het is 11 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
2: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 15 mei. Dit is het regionale nieuws. In Appels bij Dendermonde heeft een zware brand in de nacht van woensdag op donderdag een boerderij verwoest waarbij de woning en stal verloren gingen. Gelukkig konden enkele dieren zoals paarden en koeien worden gered. De brand heeft geleid tot een sterke golf van solidariteit in de gemeenschap met meer dan 7000 euro die al is opgehaald via verschillende steunacties. Hondenschool Paws & Friends organiseert een garageverkoop om de familie te steunen terwijl er ook kleding wordt ingezameld voor hun basisbehoeften. Burgemeester Leen Dierik heeft de familie bezocht en biedt hulp aan, waaronder noodhuisvesting. De gemeenschap blijft zich actief inzetten om het gezin te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Er zijn plannen voor de bouw van een groot batterijenpark langs de E17 in Sint-Niklaas met 128 batterijcontainers dat bedoeld is om bij te dragen aan een stabiel elektriciteitsnet. De projectontwikkelaar MVA Project Co. benadrukt dat het park essentieel is voor het opslaan van overtollige energie en het voorkomen van blackouts. Echter, er is weerstand van buurtbewoners die zich zorgen maken over geluidsoverlast en brandveiligheid. Het stadsbestuur heeft eerder een vergunning geweigerd, maar de ontwikkelaar is in beroep gegaan en heeft enkele aanpassingen aan de plannen voorgesteld. De provincie Oost-Vlaanderen moet voor 2 juli beslissen over het project, terwijl er tot 1 juni een openbaar onderzoek loopt waarin bezwaren kunnen worden ingediend. De Universiteit Gent heeft besloten versneld de laatste 5 Horizon-projecten met Israëlische partners te stappen. Rector Petra de Sutter maakte dit bekend na kritiek op de eerder aangekondigde langdradige uitstap. Ondanks deze beslissing blijven er nog 5 samenwerkingen bestaan met Israëlische instellingen die niet betrokken zijn bij mensenrechten schendingen. De rector erkent dat dit beeld gevolgen heeft, zoals het verlies van internationale partnerschappen en minder onderzoeksinkomsten. De aankondiging valt samen met de bezetting van het UFO-gebouw door pro-Palestijnse actievoerders. De Sutter hoopt op een constructieve dialoog met hen en ziet de stap als een gedeeltelijke tegemoetkoming aan hun eisen. En FC Dender staat op het punt cruciale wedstrijden te spelen tegen Lommel SK in de strijd om het behoud in Eerste Nationale. Kapitein Nathan Roddes benadrukt het belang van een sterke focus en betere mentaliteit in vergelijking met hun vorige wedstrijd. Het team heeft te maken gehad met blessures, maar het terugkeren van doelman Gaillon wordt als cruciaal beschouwd. Coach Yannick Ferreira heeft zijn tactiek aangepast naar een 5-mansverdediging door de blessures. Dender hoopt op een goede uitkomst om de kans op behoud te vergroten, terwijl het clubbestuur zich voorbereidt op een mogelijke herstructurering van de spelerskern. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 15 mei. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.

blijft nog altijd goed werken op gelijk. Welke vijf gimme, gimme, gimme van ABBA. Zo, welkom aan de andere kant van de 11 uur. Tot 12 uur ben ik nog bij jou, bij RBS Radio. Mongo Jerry in the Summertime. En ook deze van René. Hier is High Time, He Went.

0: gasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

heeft blijkbaar een ideale vakantiebestemming, Ibiza. I went back to Ibiza, dat was Mike Posner. Hier is David Guetta en Shut Me Down.

In het midden van de 90s was deze plaat heel bekend. En nu nog trouwens kan je erop losgaan. Two Brothers on the Fourth Floor met Never Alone. U bent inderdaad niet alleen hier bij RBS Radio. We hebben nog muziek voor u klaarstaan. I Think I Love You. Dat zijn niet mijn woorden, maar wel die van Partridge Family. Fisher Z met So Long bijvoorbeeld. Daar gaan we nu mee starten.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak. Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
1: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
1: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
0: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
1: Bike Parts, we make you ride.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
4: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website Marcel.

wat hij aanraakt lijkt wel in goud te veranderen. Harry Styles was dat met zijn recent werk. Zo, op deze vrijdag gaan we stiltjes aan naar 12 uur. Straks tijd voor de lunch te nuttigen. En ben ik er graag om 1 uur terug tot 3 uur deze namiddag. Voor die tijd nog Roy Orbison met die classic You Got It. En deze Tom Jones en Moose T. Hier is Sex Bomb.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlaren.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 12 uur.
5: RBS.
6: RBS Radio.
7: RBS Nieuws.
8: De Amerikaanse president Trump heeft China weer verlaten na zijn staatsbezoek daar. Zijn vliegtuig Air Force One steeg kort voor 9 uur op in Peking. Trump zegt dat hij fantastische handelsdeals heeft gesloten met president Xi en dat China beloofd zou hebben om geen militair materieel meer te leveren aan Iran. China roept op tot een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en vraagt om de straat van Hormuz zo snel mogelijk te heropenen. In Congo is opnieuw een ebola-uitbraak vastgesteld. De getroffen regio is Ituri, een afgelegen provincie aan de grens met Oeganda. Er zijn minstens 200 besmettingen gemeld en 65 sterfgevallen. Het virus is heel besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een heel dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft ze niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Het Belgisch voetbal is vanaf volgend seizoen ook te zien vanaf telecomprovider Orange. Na overeenkomsten met Telenet en Proximus heeft rechthouder DAZN ook een derde deal afgesloten, met Orange dus. Daarin zitten naast het Belgisch voetbal ook enkele Europese competities en bekers. Na de bekerfinale gisteren tussen Union en Anderlecht zijn minstens 300 zitjes in het Koning Boudewijnstadion vernield. Dat gebeurde in de Anderlecht-tribune. Er is ook schade op andere plekken in het stadion. De stad Brussel berekent de kosten en stuurt de rekening naar de verantwoordelijke club. Vorig jaar liep de schade na de finale op tot €70.000. Anderlecht verloor gisteren de bekerfinale tegen Union met 3-1. De zon verdwijnt stilaan achter de wolken en het kan gaan regenen. Maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst opklaringen, daarna wisselend met kans op een bui. Het is dan hoogstens 14 graden.
9: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
10: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en

0: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 15 mei. Dit is het regionale nieuws. In Appels bij Dendermonde heeft een zware brand in de nacht van woensdag op donderdag een boerderij verwoest waarbij de woning en stal verloren gingen. Gelukkig konden enkele dieren zoals paarden en koeien worden gered. De brand heeft geleid tot een sterke golf van solidariteit in de gemeenschap met meer dan 7000 euro die al is opgehaald via verschillende steunacties. Hondenschool Paws & Friends organiseert een garageverkoop om de familie te steunen terwijl er ook kleding wordt ingezameld voor hun basisbehoeften. Burgemeester Leen Dirk heeft de familie bezocht en biedt hulp aan, waaronder noodhuisvesting. De gemeenschap blijft zich actief inzetten om het gezin te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Er zijn plannen voor de bouw van een groot batterijenpark langs de E17 in Sint-Niklaas met 128 batterijcontainers dat bedoeld is om bij te dragen aan een stabiel elektriciteitsnet. De projectontwikkelaar MVA Project Co. benadrukt dat het park essentieel is voor het opslaan van overtollige energie en het voorkomen van blackouts. Echter, er is weerstand van buurtbewoners die zich zorgen maken over geluidsoverlast en brandveiligheid. Het stadsbestuur heeft eerder een vergunning geweigerd, maar de ontwikkelaar is in beroep gegaan en heeft enkele aanpassingen aan de plannen voorgesteld. De provincie Oost-Vlaanderen moet voor 2 juli beslissen over het project, terwijl er tot 1 juni een openbaar onderzoek loopt waarin bezwaren kunnen worden ingediend. De Universiteit Gent heeft besloten versneld de laatste 5 Horizon-projecten met Israëlische partners te stappen. Rector Petra de Sutter maakte dit bekend na kritiek op de eerder aangekondigde langdradige uitstap. Ondanks deze beslissing blijven er nog 5 samenwerkingen bestaan met Israëlische instellingen die niet betrokken zijn bij mensenrechten schendingen. De rector erkent dat dit beeld gevolgen heeft, zoals het verlies van internationale partnerschappen en minder onderzoeksinkomsten. De aankondiging valt samen met de bezetting van het UFO-gebouw door pro-Palestijnse actievoerders. De Sutter hoopt op een constructieve dialoog met hen en ziet de stap als een gedeeltelijke tegemoetkoming aan hun eisen. En FC Dender staat op het punt cruciale wedstrijden te spelen tegen Lommel SK in de strijd om het behoud in Eerste Nationale. Kapitein Nathan Roddes benadrukt het belang van een sterke focus en betere mentaliteit in vergelijking met hun vorige wedstrijd. Het team heeft te maken gehad met blessures, maar het terugkeren van doelman Gaillon wordt als cruciaal beschouwd. Coach Yannick Ferreira heeft zijn tactiek aangepast naar een 5-mansverdediging door de blessures. Dender hoopt op een goede uitkomst om de kans op behoud te vergroten, terwijl het clubbestuur zich voorbereidt op een mogelijke herstructurering van de spelerskern. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 15 mei. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.

Een heel fijne vrijdag namiddag allemaal. Tof dat u luistert naar RBS Radio. Dat was zo net Sweet Freedom van Michael McDonald. Brian Adams komt nog lang straks met Have You Ever Really Loved a Woman? En deze met Bianco nu.

op de dansvloer met deze Bryan Adams. Have you ever really loved a woman? Het is hoog tijd voor onze drieling voor vandaag. American Authors met Best Day of My Life. We hebben ook nog Carrie Styles met Prison Break Anthem. Dat ken je wel. En deze I'm Every Woman van Whitney Houston.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: van stampen op de fiets?
1: Ze is wereldkampioen, world champion 2023.
0: Of ben je zelf een stamper? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

En dat was helemaal Jealousy van Martin Solveig. Daarvoor was er nog nieuw werk, recent werk van de Luc Steno. Wat blijft er over? Wel, I want it.

0: gek. Oh, ze maakt me gek. Ja, ze maakt me gek. Oh, ze maakt me gek.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
5: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
6: Bikeparts, we make you ride.
3: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

net nog Niels William met Zie ze doen. En deze andere Niels was er ook met zijn versie van Magie. Dat was Niels de Stadsbader. Touch of Joy, Don't Give It Up.

De quizkwater van de muziek is weer helemaal terug en is weer blij dat hij kan optreden. Dat was Touch of Joy nog met Don't Give It Up. We gaan naar 2 uur toe met Madonna straks, Cherish. Maar eerst deze mooie single van de Frank Boeien Groep. Zo was dat in die tijd. We luisteren naar Kronenburg.

0: RTS.
1: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 2 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: De Amerikaanse president Trump heeft China weer verlaten na zijn staatsbezoek daar. Zijn vliegtuig Air Force One steeg kort voor 9 uur op in Peking. Trump zegt dat hij fantastische handelsdeals heeft gesloten met president Xi en dat China beloofd zou hebben om geen militair materieel meer te leveren aan Iran. China roept op tot een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en vraagt om de straat van Hormuz zo snel mogelijk te heropenen. In Congo is opnieuw een ebola-uitbraak vastgesteld. De getroffen regio is Ituri, een afgelegen provincie aan de grens met Oeganda. Er zijn minstens 200 besmettingen gemeld en 65 sterfgevallen. Het virus is heel besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een heel dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft ze niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven. Leven bij een ebola-uitbraak. Het Belgisch voetbal is vanaf volgend seizoen ook te zien vanaf telecomprovider Orange. Na overeenkomsten met Telenet en Proximus heeft rechthouder DAZN ook een derde deal afgesloten, met Orange dus. Daarin zitten naast het Belgisch voetbal ook enkele Europese competities en bekers. Na de bekerfinale gisteren tussen Union en Anderlecht zijn minstens 300 zitjes in het Koning Boudewijnstadion vernield. Dat gebeurde in de Anderlecht-tribune. Er is ook schade op andere plekken in het stadion. De stad Brussel berekent de kosten en stuurt de rekening naar de verantwoordelijke club. Vorig jaar liep de schade na de finale op tot 70.000 euro. Anderlecht verloor gisteren de bekerfinale tegen Union met 3-1. De zon verdwijnt stilaan achter de wolken en het kan gaan regenen. Maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst opklaringen, daarna wisselend met kans op een bui. Het is dan hoogstens 14 graden.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
7: En Colruy trakteert.
3: Ja, echt waar?
7: Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruy.be.

denken helemaal nog niet aan stoppen, want het weekend staat alweer voor de deur. Dat was een single van Dolly Dots. Paul Young heeft een pracht van een album gemaakt in 1984. En daar zijn vele hits uitgekomen, waaronder deze Love of the Common People.

blijft ook na al die jaren nog altijd wondermooi klinken. Wonderwall van Oasis. Straks Ed Sheeran met Perfect. Mouth & McNeil met Hello AE. En deze Charles & Eddie nu met Would I Lie To You.

0: gasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: Hou je van klassiek?
1: Je hoorde Mozart met een trio voor klarinet, viool
0: en... Of luister je liever naar...
2: En wat een prachtig trio! Ho, wat een combinatie! Ongelooflijk! Ongelooflijk!
0: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitale radio.

laatste dagen niet zo'n fantastisch weer. Daarom brengen wij de zon maar op uw radio met deze Buste Poindexter. Dat was hot, hot, hot. Ja, ik verlang zo'n beetje naar dat hemelsblauwe van Wiltura bijvoorbeeld.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

speelde ook nog bij The Vengeance bijvoorbeeld en Intergalactic Lovers. Dit was Floris Francis Arthur, of Arthur, zo je wil, met Hou Me Tegen. I love you.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: 21-1988 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
1: Het is 3 uur.
2: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
3: In de Grote Kemmelbeek in de Westhoek zijn extreem hoge concentraties van het omstreden middel oxamiel gevonden. Dat is een stof om insecten weg te houden van gewassen. Natuurorganisaties maken zich grote zorgen, omdat oxamiel schadelijk is voor dieren en mensen. De stof is sinds 3 jaar verboden in de professionele landbouw. Volgens de watergroep is het drinkwater in de regio wel nog altijd veilig. Vlaams minister van Omgeving Broens veroordeelt de illegale lozing en wil de verantwoordelijken zo snel mogelijk opsporen en bestraffen. De Franse politie heeft 2 Belgen opgepakt die deel uitmaakten van een criminele bende die bedorven frituursnacks naar ons land smokkelde. Honderden kilo's vlees zijn in beslag genomen. Het gaat onder meer om curryworsten en Mexicano's. De politie onderschepte ook tienduizenden euro's cashgeld. De feiten kwamen aan het licht nadat verschillende frituren een slechte beoordeling kregen van de voedselinspectie. Het dodental van de zware Russische bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 24. Onder de slachtoffers zijn ook 3 kinderen. Zo'n 70 mensen raakten gewond. De Russen vielen in totaal 12 districten in de hoofdstad aan. In 1 daarvan is een flatgebouw van 9 verdiepingen volledig vernield. De Oekraïnse president Zelensky heeft er bloemen neergelegd. In Kiev is er vandaag een dag van rouw. De Amerikaanse president Trump is onderweg naar huis na zijn staatsbezoek aan China. Hij nam vanmorgen afscheid van zijn ambtgenoot Xi Jinping. Volgens Trump hebben de 2 een geweldig handelsakkoord gesloten. China zou ook beloofd hebben dat het geen wapens meer zal leveren aan Iran. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis aangespoeld. De autoriteiten vermoeden dat het om bultrug Timmy gaat. Die werd onlangs vrijgelaten in de Noordzee na een reddingsoperatie. Een test moet daarover uitsluitsel brengen. Het is en blijft wisselvallig met af en toe buien en frisse maxima voor de tijd van het jaar, rond 13 graden. Morgen krijgen we eerst enkele opklaringen, later neemt de kans op buien opnieuw toe bij een graad of 14.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonvisie.

0: 2020. Uw adres voor alles op twee wielen.
1: Bike Parts. We make you ride.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en...

0: Radio. RBS Nieuws.
1: In de Grote Kemmelbeek in de Westhoek zijn extreem hoge concentraties van het omstreden middel oxamiel gevonden. Dat is een stof om insecten weg te houden van gewassen. Natuurorganisaties maken zich grote zorgen, omdat oxamiel schadelijk is voor dieren en mensen. De stof is sinds 3 jaar verboden in de professionele landbouw. Volgens de watergroep is het drinkwater in de regio wel nog altijd veilig. Vlaams minister van Omgeving Broens veroordeelt de illegale lozing en wil de verantwoordelijken zo snel mogelijk opsporen en bestraffen. De Franse politie heeft 2 Belgen opgepakt die deel uitmaakten van een criminele bende die bedorven frituursnacks naar ons land smokkelde. Honderden kilo's vlees zijn in beslag genomen. Het gaat onder meer om curryworsten en Mexicano's. De politie onderschepte ook 10.000 euro's cashgeld. De feiten kwamen aan het licht nadat verschillende frituren een slechte beoordeling kregen van de voedselinspectie. Het dodental van de zware Russische bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 24. Onder de slachtoffers zijn ook 3 kinderen. Zo'n 70 mensen raakten gewond. De Russen vielen in totaal 12 districten in de hoofdstad aan. In 1 daarvan is een flatgebouw van 9 verdiepingen volledig vernield. De Oekraïnse president Zelensky heeft er bloemen neergelegd. In Kiev is er vandaag een dag van rouw. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis aangespoeld. De autoriteiten vermoeden dat het om bultrug Timmy gaat. Die werd onlangs vrijgelaten in de Noordzee na een reddingsoperatie. Een test moet daarover uitsluitsel brengen. Het is en blijft wisselvallig met af en toe buien en frisse maxima voor de tijd van het jaar, rond 13 graden. Morgen krijgen we eerst enkele opklaringen, later neemt de kans op buien opnieuw toe bij een graad of 14.
2: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
3: Eurotuin, waar ideeën bloeien.
2: En
4: Colruy trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruy.be.

terug naar het midden van de jaren 80 in deze knaller van een klassieker. Want dat kan je wel stellen van deze plaat hier van Eric Clapton. Het was Forever a Man op deze vrijdag de 15e mei in het verlengde weekend van RBS Radio. Welkom bij ons tot 6 uur. Met

nog CCR op je radio met de Traveling Band. Het helemaal het begin van de jaren 70. Dit komt uit begin jaren 60. The Ronettes en Be My Baby. Avicii, zometeen na Tiziano Ferro.

is een wijdgespreid probleem. Maar hoe pak je dat aan en wat doen de autoriteiten eraan? De Nationale Drugscommissaris gaat hierop in tijdens deze voordracht. Ine van Wimmers is juriste en magistraat sinds 2009 als eerste substituut procureur des Konings bij het parket van Brussel. Ze stond daarin voor dossiers verbonden aan jeugd, zeden en onrustwekkende verdwijningen. Haar lezing behandelt de uitdagingen waar haar commissariaat mee geconfronteerd wordt, de impact van de georganiseerde drugscriminaliteit op de veiligheid en leefbaarheid van het land en de aanpak die justitie ontwikkeld heeft om onze samenleving weerbaar te maken tegen drugs. Wil je erbij zijn, dan kan je op vrijdag 29 mei terecht in CC De Poort op de Martin Wetteren van 2:30 tot 5:00. Dit is een organisatie van Okra Academie.

0: Vincent Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
3: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
2: Panos. Enjoy your break.

naar de jaren 80. Net met Yazoo en Only You, Kygo en Whitney Houston. Erachteraan met Higher Love van ook weer een jaar of 7 geleden. Zometeen terug naar het midden van de jaren 90. Doen we Donna Lewis, I Love You, Always Forever. Na dit van NSYNC.

je wil dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

naar het begin van de Nillies. Christina Aguilera. Het was The Voice Within op deze vrijdagnamiddag. Zometeen maken we plaats voor het regionaal nieuws om 5 uur. Tot die tijd onder meer terug naar het einde van de jaren 90. Nu doen we het even rustig aan met Boyzone. It is no matter what. Tot zo.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 5 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 15 mei. Dit is het regionale nieuws. In Appels bij Dendermonde heeft een zware brand in de nacht van woensdag op donderdag een boerderij verwoest waarbij de woning en stal verloren gingen. Gelukkig konden enkele dieren zoals paarden en koeien worden gered. De brand heeft geleid tot een sterke golf van solidariteit in de gemeenschap met meer dan 7000 euro die al is opgehaald via verschillende steunacties. Hondenschool Paws & Friends organiseert een garageverkoop om de familie te steunen terwijl er ook kleding wordt ingezameld voor hun basisbehoeften. Burgemeester Leen Dirk heeft de familie bezocht en biedt hulp aan, waaronder noodhuisvesting. De gemeenschap blijft zich actief inzetten om het gezin te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Er zijn plannen voor de bouw van een groot batterijenpark langs de E17 in Sint-Niklaas met 128 batterijcontainers dat bedoeld is om bij te dragen aan een stabiel elektriciteitsnet. De projectontwikkelaar MVA Project Co. benadrukt dat het park essentieel is voor het opslaan van overtollige energie en het voorkomen van blackouts. Echter, er is weerstand van buurtbewoners die zich zorgen maken over geluidsoverlast en brandveiligheid. Het stadsbestuur heeft eerder een vergunning geweigerd, maar de ontwikkelaar is in beroep gegaan en heeft enkele aanpassingen aan de plannen voorgesteld. De provincie Oost-Vlaanderen moet voor 2 juli beslissen over het project, terwijl er tot 1 juni een openbaar onderzoek loopt waarin bezwaren kunnen worden ingediend. De Universiteit Gent heeft besloten versneld de laatste 5 Horizon-projecten met Israëlische partners te stappen. Rector Petra de Sutter maakte dit bekend na kritiek op de eerder aangekondigde langdradige uitstap. Ondanks deze beslissing blijven er nog 5 samenwerkingen bestaan met Israëlische instellingen die niet betrokken zijn bij mensenrechten schendingen. De rector erkent dat dit beeld gevolgen heeft, zoals het verlies van internationale partnerschappen en minder onderzoeksinkomsten. De aankondiging valt samen met de bezetting van het UFO-gebouw door pro-Palestijnse actievoerders. De Sutter hoopt op een constructieve dialoog met hen en ziet de stap als een gedeeltelijke tegemoetkoming aan hun eisen. En FC Dender staat op het punt cruciale wedstrijden te spelen tegen Lommel SK in de strijd om het behoud in Eerste Nationale. Kapitein Nathan Roddes benadrukt het belang van een sterke focus en betere mentaliteit in vergelijking met hun vorige wedstrijd. Het team heeft te maken gehad met blessures, maar het terugkeren van doelman Gaillon wordt als cruciaal beschouwd. Coach Yannick Ferreira heeft zijn tactiek aangepast naar een 5-mansverdediging door de blessures. Dender hoopt op een goede uitkomst om de kans op behoud te vergroten, terwijl het clubbestuur zich voorbereidt op een mogelijke herstructurering van de spelerskern. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 15 mei. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.

0: Crazy About Her uit het einde van de jaren 80. En iedereen mocht het blijkbaar weten van deze Rod Stewart op deze vrijdag de 15e mei. In de avondspits, in het weekend van RBS Radio. Hey, welkom bij ons.
1: Christophe Hennejonk.
0: Ik mag nog een uurtje bij jullie blijven met alleen maar de beste muziek, zoals ook dit van Maat en McNeil. Dit is Aloha uit het begin van de jaren 70.

0: I'll Never Fall In Love Again. Ja, moet er allemaal een keer goed mee lachen natuurlijk. Uit 1967, Tom Jones was dit bij RWS. Bastille, die komt eraan. The Things We Lost In The Fire. Met eerst Mario Winans.
1: Goedenavond, je luistert naar RBS.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Robinson, de net en het einde van de jaren 80. She's a mystery to me. Ja, ja, ze hebben nu eenmaal die capaciteiten, die vrouwen. Ariana Grande hier achteraan. And no tears left to cry. En dat is ook alweer van een jaar of 8 geleden. Zometeen, terug naar de jaren 90 met de Whirlpool Productions. Nee, we hebben het niet over wasmachines, wel over From Disco to Disco. Dat is voor zometeen na Reborn.

0: merkt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
5: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
6: Bike Parts, we make you ride.
3: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

oude hit van Phil Collins in een nieuw jasje gestoken in het begin van de release door Brandy en Ray J. Het was Another Day in Paradise. Zometeen RBS continu op je bord. Dat is voor zometeen na 6 uur. We maken nog voor de rest een fijn weekend van. Graag tot maandag.

0: regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 6 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Iran laat weer meer schepen door via de straat van Hormuz. Sinds het conflict tussen Iran met de VS en Israël controleert Teheran streng de belangrijke vaarroute voor olie- en gastransport. Volgens de Iraanse staatstelevisie krijgen voortaan meer landen toestemming om de zeestraat te gebruiken nadat ze nieuwe Iraanse regels hebben aanvaard. Via de straat van Hormuz passeert normaal zowat een vijfde van de wereldwijde transport van fossiele brandstoffen. Na de schietpartij zondagavond in Kesselo zijn nog eens 3 minderjarige verdachten opgepakt. 2 van hen zijn in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Bij de feiten raakte een jongen van 17 gewond aan de voet. Bondscoach Rudy Garcia heeft zijn WK-selectie met 26 namen bekendgemaakt voor het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Opvallend, doelman Mats Cels is daar niet bij. Mike Penders is derde keeper naast Thibaut Courtois en Senne Lammens. Ook middenvelder Axel Witsel is er opnieuw bij, goed voor zijn vierde wereldkampioenschap. Je hoort bondscoach Rudy Garcia.
7: Les critères, bien évidemment, c'est la performance sportive avec la sélection nationale, mais aussi bien évidemment en club. Les critères aussi, c'est la complémentarité du groupe, l'équilibre.
6: België start op het WK op 15 juni tegen Egypte. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 7e rit gewonnen in de Ronde van Italië, een rit bergop. De Portugees Eulalio verloor bijna 3 minuten, maar hij blijft leider. En Tim Merlier heeft ook de 3e rit in de Ronde van Hongarije gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Merlier is ook de nieuwe leider. Het koelt stilaan af. Vanavond en vannacht gaan we naar minima rond 4 graden. Morgen eerst nog zon, later weer meer kans op regen bij 13 graden. Ook zondag is een bui mogelijk.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenter.lds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Scheldeland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen werken.

je digitale vragen of problemen hebt, kan je terecht in de bibliotheek van Zeelen. Je kan best je eigen toestel meebrengen, eventueel met je EID en pincode. De toegang is gratis, maar je moet op voorhand reserveren. Je kan terecht op volgende data: 8 en 29 januari, 12 en 26 februari, 12 en 26 maart, 9 en 23 april, 7 en 21 mei en 4 en 18 juni. Deze sessies gaan steeds door van 14 uur tot 16 uur in de bovenzaal van de BIEB. Deze is gelegen aan de Lokerenbaan 41 te Zeelen. Reserveren kan via het nummer 052 45 90 03 of via e-mail

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 7 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 15 mei. Dit is het regionale nieuws. In Appels bij Dendermonde heeft een zware brand in de nacht van woensdag op donderdag een boerderij verwoest waarbij de woning en stal verloren gingen. Gelukkig konden enkele dieren zoals paarden en koeien worden gered. De brand heeft geleid tot een sterke golf van solidariteit in de gemeenschap met meer dan 7000 euro die al is opgehaald via verschillende steunacties. Hondenschool Paws & Friends organiseert een garageverkoop om de familie te steunen terwijl er ook kleding wordt ingezameld voor hun basisbehoeften. Burgemeester Leen Dirk heeft de familie bezocht en biedt hulp aan, waaronder noodhuisvesting. De gemeenschap blijft zich actief inzetten om het gezin te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Er zijn plannen voor de bouw van een groot batterijenpark langs de E17 in Sint-Niklaas met 128 batterijcontainers dat bedoeld is om bij te dragen aan een stabiel elektriciteitsnet. De projectontwikkelaar MVA Project Co. benadrukt dat het park essentieel is voor het opslaan van overtollige energie en het voorkomen van blackouts. Echter, er is weerstand van buurtbewoners die zich zorgen maken over geluidsoverlast en brandveiligheid. Het stadsbestuur heeft eerder een vergunning geweigerd, maar de ontwikkelaar is in beroep gegaan en heeft enkele aanpassingen aan de plannen voorgesteld. De provincie Oost-Vlaanderen moet voor 2 juli beslissen over het project, terwijl er tot 1 juni een openbaar onderzoek loopt waarin bezwaren kunnen worden ingediend. De Universiteit Gent heeft besloten versneld de laatste 5 Horizon-projecten met Israëlische partners te stappen. Rector Petra de Sutter maakte dit bekend na kritiek op de eerder aangekondigde langdradige uitstap. Ondanks deze beslissing blijven er nog 5 samenwerkingen bestaan met Israëlische instellingen die niet betrokken zijn bij mensenrechten schendingen. De rector erkent dat dit beeld gevolgen heeft, zoals het verlies van internationale partnerschappen en minder onderzoeksinkomsten. De aankondiging valt samen met de bezetting van het UFO-gebouw door pro-Palestijnse actievoerders. De Sutter hoopt op een constructieve dialoog met hen en ziet de stap als een gedeeltelijke tegemoetkoming aan hun eisen. En FC Dender staat op het punt cruciale wedstrijden te spelen tegen Lommel SK in de strijd om het behoud in Eerste Nationale. Kapitein Nathan Roddes benadrukt het belang van een sterke focus en betere mentaliteit in vergelijking met hun vorige wedstrijd. Het team heeft te maken gehad met blessures, maar het terugkeren van doelman Gaillon wordt als cruciaal beschouwd. Coach Yannick Ferreira heeft zijn tactiek aangepast naar een 5-mansverdediging door de blessures. Dender hoopt op een goede uitkomst om de kans op behoud te vergroten, terwijl het clubbestuur zich voorbereidt op een mogelijke herstructurering van de spelerskern. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 15 mei. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.

0: Deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
7: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonweer.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: SBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 8 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio.

0: Iran laat weer meer schepen door via de straat van Hormuz. Sinds het conflict tussen Iran met de VS en Israël controleert Teheran streng de belangrijke vaarroute voor olie- en gastransport. Volgens de Iraanse staatstelevisie krijgen voortaan meer landen toestemming om de zeestraat te gebruiken nadat ze nieuwe Iraanse regels hebben aanvaard. Via de straat van Hormuz passeert normaal zowat een vijfde van de wereldwijde transport van fossiele brandstoffen. Na de schietpartij zondagavond in Kesselo zijn nog eens 3 minderjarige verdachten opgepakt. 2 van hen zijn in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Bij de feiten raakte een jongen van 17 gewond aan de voet. Bondscoach Rudy Garcia heeft zijn WK-selectie met 26 namen bekendgemaakt voor het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Opvallend, doelman Mats Sels is daar niet bij. Mike Penders is derde keeper naast Thibaut Courtois en Senne Lammens. Ook middenvelder Axel Witsel is er opnieuw bij, goed voor zijn 4e wereldkampioenschap. Je hoort bondscoach Rudy Garcia.
1: Les critères, bien évidemment, c'est la performance sportive avec la sélection nationale, mais aussi bien évidemment en club. Les critères aussi, c'est la complémentarité du groupe, l'équilibre.
0: België start op het WK op 15 juni tegen Egypte. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 7e rit gewonnen in de Ronde van Italië, een rit bergop. De Portugees Eulalio verloor bijna 3 minuten, maar hij blijft leider. En Tim Merlier heeft ook de 3e rit in de Ronde van Hongarije gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Merlier is ook de nieuwe leider. Het koelt stilaan af. Vanavond en vannacht gaan we naar minima rond 4 graden. Morgen eerst nog zon, later weer meer kans op regen bij 13 graden. Ook zondag is een bui mogelijk.
2: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
3: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

zo hoog kan hij en hij blijft hoog zingen. Phoebe Baby en Welcome to the Club. Ik dacht, ik had dat in mijn collectie zitten, maar helaas niet teruggevonden. Welkom vrienden in de Funk & Soul Show op deze feestelijke vrijdag. 15 mei, een brugdag voor heel veel mensen, dus er kan flink gedanst worden, waarom niet? Met Michael Jackson, Jelly Bean, The Dazz Band, Lolita Holloway, New Shoes en een ballad van Luther Vandross. En we hebben nog eens een funky flash vandaag. En in 1985 maakte Rick James, bekend van Super Freak, een fantastisch album getiteld Glow. Daar kwam een hitsingle uit en die deed het bijzonder goed in de hitlijsten. En dat album had ook een deluxe editie en daar gaan wij vandaag gewoon elk uur één track uit draaien. Dat is een goed idee. Bij RBS zit je goed van nu tot middernacht in een nieuwe aflevering van de Funk & Soul Show. Met een deze dus. Ik zou zeggen, begin er maar aan. Eerst de zussen, Pointer, samen met die fantastische zanger en producer. Ik weet niet, ik ben zijn naam vergeten. Volgens mij was het familie van hen. En Dare Me.

Oh ja, en toen zat ik op school en ik zat toen in een richting waar ze pianostemmen studeerden. En toen was Jelly Bean een dikke hit in Vlaanderen, uiteraard. Hè. Het moet nogal een been zijn dat hij heeft. Maar goed, desalniettemin. Luther Vandross, onze eerste ballad vanavond, staat klaar. Maar eerst gaan we nog eens op de WIP. Ik vraag me eigenlijk af of ze dat ook nog hebben in de speeltuinen, zo'n WIP. Ik denk het wel. Als je naar de grootste speeltuinen wil gaan, dan moet je naar Bokrijk gaan in Limburg. Daar heb je dus de grootste buitenspeeltuin. Even vermelden. En jawel, België gaat door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Morgenavond is het weer zover. Dan mogen we weer supporteren voor Ezila uit Wallonië. Ze heeft het toch vrij goed gedaan met Dancing on the Ice dinsdag. Maar ja, goed, het valt allemaal af te wachten. Want Finland is ook een grote kandidaat, natuurlijk. Hier zijn ze dus, de Das Band, bekend van Let It All Blow. En dit was die andere hit, Let It Whip.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Hij kan fantastisch zingen. Het gaat om Freddie Jackson. Het gaat niet om Luther Vandross. Die komen we later nog in de uitzending tegen. Ja, een mens kan zich al eens vergissen, uiteraard.
1: The Funky Flash. Elke week plaatst de Funk & Soul Show een opmerkelijke albumtrack in de kijker. Dit is de Funky Flash van deze week.
0: Ja, die wilde niet starten, maar nu uiteindelijk wel. En dat is maar goed ook, want hij is de Funky Flash van deze week. Het gaat hier om Rick James, bekend van Super Freak. En in 1985 bracht hij nog eens een album uit, Glow. En ook een deluxe editie daarvan. En daar draaien wij elk uur een track uit. Dit is de eerste, You Turn Me On.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Michael Jackson hoorde je zo net nog met Off the Wall en The Funk en Soul Show. En nu was het de beurt aan Luther Vandross. De verloren zoon is terug op het thuis geraakt met She's a Super Lady. Een van zijn grote hits naast Hot and Spicy. En die fameuze Never Too Much producties die hij heeft gemaakt. Inderdaad, Luther met zijn toeter mag het afronden. En daar hebben we een hele speciale mix van Lolita Holloway, beter, haar grote hit Love Sensation. We hebben daar namelijk drie versies van, een Tom Moulton mix, de single versie, maar ook de fantastische 12-inch mix mag er absoluut zijn, vooral al de intro. En hoe dat wordt opgebouwd, muzikaal kan dat toch wel tellen, moet ik eerlijk gezegd toegeven. Ik zet het meestal op als ik de was insteek. Dan zou je vragen van waarom doe je dat dan? Ja, er zit dus een drive achter. Een beetje het ritme van de wastrommel die ronddraait en terug tot stilstand komt. Mag gezegd worden. En ze kan zingen. Je moet maar eens goed opletten. En het is echt wel dansbaar ook.

voor wie goed opgelet heeft, zat er een stukje Ride on Time in van Black Box. Je hoorde dat in de uitloop van het refrein van Love Sensation van Lolita Holloway. Ja, en dan komen ze weer af, hè. Is het geen plagiaat of is het iets anders? Nog iets leuk, de streamingdienst Spotify viert zijn 20ste verjaardag. En voor degenen die ingehaakt hebben of die er vroeg bij waren, hebben ze een verrassing. Ze hebben een playlist gemaakt met de 120 meest beluisterde songs die jij dus als Spotify-gebruiker ooit hebt beluisterd. Indrukwekkend. Bij mij is dat vooral Griekse muziek eigenlijk. Ik wist het niet. Ik wist het wel een beetje, maar goed. En daar zat ook nog Alvaro Solar in. Solar in, beter met Sofia. Ja, blijkbaar heb ik daar ook heel veel naar geluisterd. En onder andere I Got a Feeling van de Black Eyed Peas. Hoe lang is dat geleden? Ik ben al 13 jaar lid van Spotify, zo zie je maar. Zo dadelijk meer na het regionale nieuws, want Bart is hier intussen met nieuws uit de regio dus. Ik ga drank halen, zo dadelijk meer. Blijf hangen, tot zo.

0: NBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 9 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio.

0: RBS Regionaal Nieuws.
1: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 15 mei. Dit is het regionale nieuws. In Appels bij Dendermonde heeft een zware brand in de nacht van woensdag op donderdag een boerderij verwoest waarbij de woning en stal verloren gingen. Gelukkig konden enkele dieren zoals paarden en koeien worden gered. De brand heeft geleid tot een sterke golf van solidariteit in de gemeenschap met meer dan 7000 euro die al is opgehaald via verschillende steunacties. Hondenschool Paws & Friends organiseert een garageverkoop om de familie te steunen terwijl er ook kleding wordt ingezameld voor hun basisbehoeften. Burgemeester Leen Dirk heeft de familie bezocht en biedt hulp aan, waaronder noodhuisvesting. De gemeenschap blijft zich actief inzetten om het gezin te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Er zijn plannen voor de bouw van een groot batterijenpark langs de E17 in Sint-Niklaas met 128 batterijcontainers dat bedoeld is om bij te dragen aan een stabiel elektriciteitsnet. De projectontwikkelaar MVA Project Co. benadrukt dat het park essentieel is voor het opslaan van overtollige energie en het voorkomen van blackouts. Echter, er is weerstand van buurtbewoners die zich zorgen maken over geluidsoverlast en brandveiligheid. Het stadsbestuur heeft eerder een vergunning geweigerd, maar de ontwikkelaar is in beroep gegaan en heeft enkele aanpassingen aan de plannen voorgesteld. De provincie Oost-Vlaanderen moet voor 2 juli beslissen over het project, terwijl er tot 1 juni een openbaar onderzoek loopt waarin bezwaren kunnen worden ingediend. De Universiteit Gent heeft besloten versneld de laatste 5 Horizon-projecten met Israëlische partners te stappen. Rector Petra de Sutter maakte dit bekend na kritiek op de eerder aangekondigde langdradige uitstap. Ondanks deze beslissing blijven er nog 5 samenwerkingen bestaan met Israëlische instellingen die niet betrokken zijn bij mensenrechten schendingen. De rector erkent dat dit beeld gevolgen heeft, zoals het verlies van internationale partnerschappen en minder onderzoeksinkomsten. De aankondiging valt samen met de bezetting van het UFO-gebouw door pro-Palestijnse actievoerders. De Sutter hoopt op een constructieve dialoog met hen en ziet de stap als een gedeeltelijke tegemoetkoming aan hun eisen. En FC Dender staat op het punt cruciale wedstrijden te spelen tegen Lommel SK in de strijd om het behoud in Eerste Nationale. Kapitein Nathan Roddes benadrukt het belang van een sterke focus en betere mentaliteit in vergelijking met hun vorige wedstrijd. Het team heeft te maken gehad met blessures, maar het terugkeren van doelman Gaillon wordt als cruciaal beschouwd. Coach Yannick Ferreira heeft zijn tactiek aangepast naar een 5-mansverdediging door de blessures. Dender hoopt op een goede uitkomst om de kans op behoud te vergroten, terwijl het clubbestuur zich voorbereidt op een mogelijke herstructurering van de spelerskern. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 15 mei. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.

Het was eigenlijk een eendagsvlieg voor Cheryl Lee Ralph en In The Evening. Maar ze heeft ooit eens verteld in een interview dat het een avondmens is. Dus we zullen dat dan maar geloven. In The Evening, deel 2 van de Funk en Social bij RBS met geweldige tracks. Een feestje mag altijd op deze vrijdagavond 15 mei 2026. Waarom niet? En wat doe jij deze zomer, Pirijns? Nou wel, dan ga ik gewoon verder doen. Zo simpel is het. Maar dan is het de Funk & Soul Show op zijn zomers natuurlijk. Dan passen we de jingles wat aan en dan heb je ook weer iets om naar uit te kijken. Ja, zo mag het wel, hè. O ja, nog iets. Er waren wat problemen met onze frequentie 103.9 en 107.0. Maar dat wordt aan gewerkt. Dus als je af en toe wat uitval hebt, je kan nog altijd op internet luisteren. En via DAB+. Earth, Wind & Fire.

Leuke anekdote van deze single. Robert Palmer zingt mee in de band van The System. Ja, toch wel hoor. We kennen hem van She Makes My Day en Johnny and Mary en nog een aantal andere. Best of Both Worlds bijvoorbeeld. Hè. Dat is ook een nummer van Robert Palmer. Maar ook in dit genre, in de funk, soul en disco, kan hij absoluut wel gelden. Mag toch even vermeld worden. Straks de tweede ballet voor vanavond voor jou van Tony Molswiem, Hanging Around You. De man zong ooit bij de Four Tops en had heel veel productiewerk te doen, onder andere voor andere bands uit Philadelphia. Je hoort hem zo dadelijk in een fantastische mooie ballet, die hij trouwens zelf geschreven en zelf geproduceerd heeft. Maar eerst Rufus samen met Chaka Khan. Het was de band van Chaka Khan. Je hoort ze hier nog eens met die geweldige single Ain't Nobody.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Tony Mosley. En dan klonk het plots weer helemaal anders voor deze fantastische artiest. Hanging Around You. I just wanna be around you. En toch modern, hè? Zit een beetje in de stem van Mariah Carey, maar dan de mannelijke variant of tegenpool, zou ik zeggen.
1: The Funky Flash.
0: Een tweede track op de tweede cd van Deluxe Edition Glow van Rick James. Je hoort hier 17 en het gaat over zijn 17-jarige leeftijd toen hij nog op school zat en net afstudeerde. De tekst is veelzeggend.

0: dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Bike Parts, Lokeren 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest.

Ja, ze mogen voor mijn part opnieuw beginnen hoor, de Commodores. Keep on taking me higher in the funk and soul show bij RBS. Ja, je mag het weten. Het dak gaat eraf vanavond. Mag ook natuurlijk, hè. Maar goed, als je meer van dit soort dingen wil horen, dan moet je maar eens zoeken. Er zijn lijsten beschikbaar van funk, soul en disco nummers. Onder andere, en ook mijn Nederlandse radiocollega Ferry Maat heeft een heleboel van die dingen

plaatsen enzovoort. Dus het is allemaal wel te vinden. En gewoon blijven volgen natuurlijk. Nu terug naar Nederland met Mai Tai en What Goes On.

Ik heb me hier blijkbaar vergist van drankje, want ik wilde eigenlijk een tropical limonade halen, maar het werd een gewone orange limonade. Ja, moet ik even gaan verwisselen, maar beneden in de sporthal zijn ze niet meer, maar in het café zijn ze nog wel. Volgens mij dus straks even horen. Mai Tai in de Funk & Soul Show met What Goes On. Straks nog 2 uur vlammen hier bij RBS. En dat doen we op 3 frequenties. 103.9, 107.0, 107.4 en DAB+. Kanaal 10C, niet vergeten. Oost-Vlaanderen en een beetje daarbuiten in het wereldwijde net. Zo zit het. Straks dus meer na het nieuws. Al die virussen tegenwoordig, jongens, toch? Is weer de moeite. Maar goed, we trekken er ons niets van aan. David Grant en Jackie Graham. Could it be I'm falling in love?

0: RTS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren.
1: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 10 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Iran laat weer meer schepen door via de straat van Hormuz. Sinds het conflict tussen Iran met de VS en Israël controleert Teheran streng de belangrijke vaarroute voor olie- en gastransport. Volgens de Iraanse staatstelevisie krijgen voortaan meer landen toestemming om de zeestraat te gebruiken nadat ze nieuwe Iraanse regels hebben aanvaard. Via de straat van Hormuz passeert normaal zowat een vijfde van de wereldwijde transport van fossiele brandstoffen. Na de schietpartij zondagavond in Kesselo zijn nog eens 3 minderjarige verdachten opgepakt. 2 van hen zijn in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Bij de feiten raakte een jongen van 17 gewond aan de voet. Bondscoach Rudy Garcia heeft zijn WK-selectie met 26 namen bekendgemaakt voor het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Opvallend, doelman Mats Sels is daar niet bij. Mike Penders is derde keeper naast Thibaut Courtois en Senne Lammens. Ook middenvelder Axel Witsel is er opnieuw bij, goed voor zijn 4e wereldkampioenschap. Je hoort bondscoach Rudy Garcia.
5: Les critères, bien évidemment, c'est la performance sportive avec la sélection nationale, mais aussi bien évidemment en club. Les critères aussi, c'est la complémentarité du groupe, l'équilibre.
4: België start op het WK op 15 juni tegen Egypte. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 7e rit gewonnen in de Ronde van Italië, een rit bergop. De Portugees Eulalio verloor bijna 3 minuten, maar hij blijft leider. En Tim Merlier heeft ook de 3e rit in de Ronde van Hongarije gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Merlier is ook de nieuwe leider. Het koelt stilaan af. Vanavond en vannacht gaan we naar minima rond 4 graden. Morgen eerst nog zon, later weer meer kans op regen bij 13 graden. Ook zondag is een bui mogelijk.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Ja, hier werd in ieder geval stevig met de pitchband knoppen gespeeld. En ook met andere mix-toepassingen uiteraard. Lava Steam van de Shapeshifters was een grote hit in 2001 in Vlaanderen. I'm a different person. Ja, ik denk dat we allemaal een beetje verschillend zijn. Maar goed, dat is al niet te min. Muziek van Wild Cherry, van Colin Abrams, Ashford en Simpson en Ted en Sherry. Dat is de ballad. En nog een track, uiteraard de voorlaatste van Rick James uit zijn album Glow. En in dit geval draaien we gewoon de titeltrack, maar dan een iets uitgesponner versie, of uitgesponnener versie van het nummer, uiteraard. Maar eerst een kerel die samen met Bill Withers onder andere de tour opging. Ze hebben samen een hit gehad. Maar ook solo deed hij wat hij moest doen, Goldie Alexander, met Show You My Love.

Dus ik zie ze allemaal staan. Hè. Dus iedereen gaat uit, cafeetje, toog erbij. En dan maar zingen. Play that funky music right now. Is al voor minder. Wat Jerry bij RWS met Play That Funky Music. Ja, het mag wel, hè. Zodat ik een koppel, ik denk Ted en Sherry. Wie zijn dat, jongens? Het zou ook weer een tijdelijk project geweest zijn, volgens mij. En ik zoek dat dus op en dan vind je dat niet. Jong, jong, jong. Is toch bijzonder, moet ik zeggen. Maar goed, we laten het niet aan ons hart komen. Hier zijn ze nog, een Shalamar. Fantastische band uit de Verenigde Staten. Een van hun vele hits, uiteraard. We draaien de albumversie van hen. Second Time, The Second Time Around.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Het doet me een beetje denken aan Alicia Keys en consorten. Het zit een beetje in dezelfde stijl. We hebben Ted en Sherry, You've Been So Faithful. Oh, dat is goed dat ik dat weet. Dankjewel. Goed, even reclame maken voor zondag tussen 10 en 12. Helemaal regionaal bij RBS. Je mag weer je berichten sturen naar redactie@rbs-radio.be.
1: The Funky Flash.
0: Hier is hij dan, de gewone singleversie gekoppeld aan de reprise-versie. Die is een beetje anders opgebouwd. Bij Rick James is dat regelmatig het geval. Zeker nadat hij met Sly and the Family Stone samengewerkt heeft. Hij kan er wat van. Ik bewonder hem vooral om zijn muzikaliteit en zijn manier van zingen. Want hij heeft toch een bijzondere stem, moet ik zeggen.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling doordringt.

jaren 80, Ashford & Simpson en Savit. We draaiden de special clubmix van deze geweldige en allicht ook enige hit in Vlaanderen van dit fantastische producersduo. Ze zingen nu niet meer, ze produceren en componeren muziek voor andere artiesten. Ze doen dat nog altijd. En Valerie Simpson, die is intussen ook oma geworden, dacht ik. Ja, dat is... Zo gaat dat, hè? Goed, we hebben er nog twee, want Bart is hier intussen met een update van het regionale nieuws. Maar eerst nog de keel openzetten van Jocelyn Brown, Somebody Else's Guy.

dan mogen we niet vergeten dat ze eigenlijk gospelzangeres was oorspronkelijk en ook een tijdje met jazzbands heeft getoerd in New York en in het midden van het Walhalla van New Orleans. Jocelyn Brown, dus Somebody Else's Guy. Ze was ook te horen op die fantastische The Grow of Love samen met Luther Vandross bij Change. En die hebben we ook af en toe al eens gedraaid in de Funk & Soul Show. Maar goed, tijd om het regionale nieuws even te laten passeren. En dan zijn we er weer voor het laatste uur Funk & Soul op RBS op deze vrijdagavond. Dat doen we met McFadden & Whitehead en Ain't No Stopping Us Now. Tot zo dadelijk.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 11 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 15 mei. Dit is het regionale nieuws. In Appels bij Dendermonde heeft een zware brand in de nacht van woensdag op donderdag een boerderij verwoest waarbij de woning en stal verloren gingen. Gelukkig konden enkele dieren zoals paarden en koeien worden gered. De brand heeft geleid tot een sterke golf van solidariteit in de gemeenschap met meer dan 7000 euro die al is opgehaald via verschillende steunacties. Hondenschool Paws & Friends organiseert een garageverkoop om de familie te steunen terwijl er ook kleding wordt ingezameld voor hun basisbehoeften. Burgemeester Leen Dirk heeft de familie bezocht en biedt hulp aan, waaronder noodhuisvesting. De gemeenschap blijft zich actief inzetten om het gezin te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Er zijn plannen voor de bouw van een groot batterijenpark langs de E17 in Sint-Niklaas met 128 batterijcontainers dat bedoeld is om bij te dragen aan een stabiel elektriciteitsnet. De projectontwikkelaar MVA Project Co. benadrukt dat het park essentieel is voor het opslaan van overtollige energie en het voorkomen van blackouts. Echter, er is weerstand van buurtbewoners die zich zorgen maken over geluidsoverlast en brandveiligheid. Het stadsbestuur heeft eerder een vergunning geweigerd, maar de ontwikkelaar is in beroep gegaan en heeft enkele aanpassingen aan de plannen voorgesteld. De provincie Oost-Vlaanderen moet voor 2 juli beslissen over het project, terwijl er tot 1 juni een openbaar onderzoek loopt waarin bezwaren kunnen worden ingediend. De Universiteit Gent heeft besloten versneld uit de laatste 5 Horizon-projecten met Israëlische partners te stappen. Rector Petra de Sutter maakte dit bekend na kritiek op de eerder aangekondigde langdradige uitstap. Ondanks deze beslissing blijven er nog 5 samenwerkingen bestaan met Israëlische instellingen die niet betrokken zijn bij mensenrechten schendingen. De rector erkent dat dit beeld gevolgen heeft, zoals het verlies van internationale partnerschappen en minder onderzoeksinkomsten. De aankondiging valt samen met de bezetting van het UFO-gebouw door pro-Palestijnse actievoerders. De Sutter hoopt op een constructieve dialoog met Gent en ziet de stap als een gedeeltelijke tegemoetkoming aan hun eisen. En FC Dender staat op het punt cruciale wedstrijden te spelen tegen Lommel SK in de strijd om het behoud in Eerste Nationale. Kapitein Nathan Roddes benadrukt het belang van een sterke focus en betere mentaliteit in vergelijking met hun vorige wedstrijd. Het team heeft te maken gehad met blessures, maar het terugkeren van doelman Gaillon wordt als cruciaal beschouwd. Coach Yannick Ferreira heeft zijn tactiek aangepast naar een 5-mansverdediging door de blessures. Dender hoopt op een goede uitkomst om de kans op behoud te vergroten, terwijl het clubbestuur zich voorbereidt op een mogelijke herstructurering van de spelerskern. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 15 mei. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.

En ze passeren allemaal de revue natuurlijk. Stevie Wonder, The Supremes, Marvin Gaye, The Foundations, The Four Tops enzovoort. En zo kunnen we nog even doorgaan. De Pasadena's, de grootste hit uit hun carrière uit 1987. Right On, Tribute. A Tribute to Motown, of om het compleet te maken natuurlijk. Hè. Blijft een geweldige productie met een geweldige saxofoonsolo, maar goed. We draaiden dan ook de albumversie, dan kan hij nog even doorgaan. Horika, dat is een verwijzing naar Horace Silver. Want Horace Silver zou meegespeeld hebben op deze single. Dus voilà. Welkom in het laatste uur van de Funk & Soul Show bij RBS op deze vrijdagavond met Don't You Worry About A Thing. Een nummer dat oorspronkelijk door Stevie Wonder werd gecomponeerd en geschreven. Maar ook Incognito heeft daar een hit mee gehad in de 90s.

originele naam voor een originele band. A Taste of Honey. Ik eet het 's morgens tussen mijn boterhammen af en toe bewust. Maar het is ook een band die een aantal hits had. Onder andere met Boogie Oogie Oogie en deze Sayonara. Dat is het Japans voor goede avond. Ja, er zit iets in, hè? Le Noir, Sayonara. Maar goed, desalniettemin straks de laatste ballet voor vanavond. Ik verklap nog even niet wat dat gaat worden. Dat zal je straks wel horen, uiteraard. Maar eerst een geweldige remix-versie van On The Beat. De grootste hit van de BB&Q-band. In de Funk & Soul Show. En dat is een track om in de wagen ook eens te luisteren. Dat geeft je zo een night feel. En terecht eigenlijk.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Randy Crawford heeft het ook al geprobeerd. Volgens mij, ja, hebben ze samen wel iets gemeenschappelijk. En het is vooral de stem, denk ik, en het genre. Shola Ama en de Funk en Social met You Might Need Somebody. Een dikke hit voor deze dame. En waarschijnlijk de enige hit die ze ooit gehad heeft. Moet even achterhalen wanneer die nu weer uitkwam. Maar goed, het is onze laatste Babbitt voor vanavond.
1: The Funky Flash.
0: En Babbitt zijn er nog van Rick James, onder andere uit dat fameuze Goo Deluxe Edition album. Hoor je een laatste song, een prachtig nummer. Sha-la-la-la, come back home.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Steve Arrington's, Steve Arrington's Hall of Fame. Dat is de titel van de band eigenlijk. Steve Arrington kennen we nog van Feel So Real. What Do You Want From Me? De voorlaatste voor vanavond is eentje van Centerfold, een band uit Nederland met Engelse artiesten erbij. Admit It was een van hun grote hits en we draaien meteen de albumversie. Ik ben intussen aan het opruimen en u zijn nog wat zaken blijven liggen. Ik zal dat in de brievenbussen moeten gaan steken, maar goed, dat zullen we straks wel even doen. Want het wordt stilaan richting middernacht.

0: ook enkele leden van Mai Tai waren betrokken bij Centerfold. Er is trouwens een hit Centerfold van de J Girls Band, maar daar heeft het dus helemaal niets mee te maken. Admit It in the Funk and Soul Show.
1: This is the final funky track on tonight's Funk and Soul Show. Have a good night and keep the funk 24 hours a day.
0: Four Tops mogen het afronden voor vanavond. Ik zou zeggen, geniet nog van deze avond. Uiteraard. En maak er een leuk weekend van. Het is een verwend weekend, uiteraard. En volgende week zijn we er weer. Alweer de derde van deze maand. Funk en Social. En er is nog een Pinksterweekend. Dat is dus volgende week alweer. Geniet ervan en hopelijk ook een beetje beter weer. Tot volgende week.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 12 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Iran laat weer meer schepen door via de straat van Hormuz. Sinds het conflict tussen Iran met de VS en Israël controleert Teheran streng de belangrijke vaarroute voor olie- en gastransport. Volgens de Iraanse staatstelevisie krijgen voortaan meer landen toestemming om de zeestraat te gebruiken nadat ze nieuwe Iraanse regels hebben aanvaard. Via de straat van Hormuz passeert normaal zowat een vijfde van de wereldwijde transport van fossiele brandstoffen. Na de schietpartij zondagavond in Kesselo zijn nog eens 3 minderjarige verdachten opgepakt. 2 van hen zijn in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Bij de feiten raakte een jongen van 17 gewond aan de voet. Bondscoach Rudy Garcia heeft zijn WK-selectie met 26 namen bekendgemaakt voor het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Opvallend, doelman Matt Sells is daar niet bij. Mike Penders is derde keeper naast Thibaut Courtois en Senne Lammens. Ook middenvelder Axel Witsel is er opnieuw bij, goed voor zijn 4e wereldkampioenschap. Je hoort bondscoach Rudy Garcia.
6: Les critères, bien évidemment, c'est la performance sportive avec la sélection nationale, mais aussi bien évidemment en club. Les critères aussi, c'est la complémentarité du groupe, l'équilibre.
5: België start op het WK op 15 juni tegen Egypte. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 7e rit gewonnen in de Ronde van Italië, een rit bergop. De Portugees Eulalio verloor bijna 3 minuten, maar hij blijft leider. En Tim Merlier heeft ook de 3e rit in de Ronde van Hongarije gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Merlier is ook de nieuwe leider. Het koelt stilaan af. Vanavond en vannacht gaan we naar minima rond 4 graden. Morgen eerst nog zon, later weer meer kans op regen bij 13 graden. Ook zondag is een bui mogelijk.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
7: Eurotuin.